was een lekker zin. Ik kan nog wel goed aan maar die auto van Vestman zijn. Ik moet daar niet zeggen. Ik was nog naast van een gegeven moment maar moet je ook. Moet je ook zonder mijn wanneer wat moet je dan zeggen.